Tokyo.

Tokyo. And I won't

Ik heb het niet.

Ik heb het niet.

Ik ben er niet van.

Ik heb het niet gezien.

Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd. Ik heb het niet gezegd.

Little, I'm going to go to the next one.

Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval.

Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval. Het is weer het geval.

Ik heb het niet.

Tot zover de goede toepassing.

Tot de

Ik heb het niet.

Tot de volgende keer.

Ik heb het niet.

Ik ben een beetje een

0: Ik denk dat heel veel mensen nu op werk komen en zeggen: my body isn't ready. Die hebben vannacht zitten kijken naar het Nederlands elftal, waarvan ze denken: nou, boh, het is wel vroeg hoor, zo 's ochtends. Ja, het is net zo vroeg als altijd. Mm-hmm. Maar in dit geval is het misschien net even wat extra vroeger. In ieder geval wat betreft het gevoel. Want als je midden in de nacht bent opgestaan, dan voelt het toch net even wat anders aan. Mm. Misschien heb je wel voorgeslapen, maar ik moet zeggen, ik heb dat ook gedaan.
1: Ja.
0: Ik ben om 9 uur naar bed gegaan. En het enige wat ik merk, is toch een ander gevoel dan de normale dagen.
1: Toch wel, hè?
0: Ja, ja, maar niet dat ik heel moe ben of zo. Ik denk dat het uiteindelijk allemaal wel gaat komen. Mm. Maar pas na de ochtendshow. Maar het voelt toch net even, een beetje vreemd.
1: Is het een goede vreemd of is het een slechte vreemd?
0: Nou, ik heb er geen last van.
1: Okay.
0: Dat niet, maar okay. Het is wel dat ik denk, ik weet niet. Ik zou dit niet dagen doen op deze manier.
1: Nee.
0: Dat niet. Niet midden in de nacht. Nou ja, aan de andere kant, we staan iedere keer midden in de nacht op. Doen om 4:30 de wekker.
1: Is een beetje wel,
0: 5 is toch bijna midden in de nacht.
1: Ja, toch wel.
0: Maar goed, we zijn er met de ochtendshow tot 10 uur op Studio VK Gebrazem. En daar spelen we, als het kan, om 9:15 of rond 9:15 het spel De Voor of De Na. En dat is een spel waarin we jouw muziekkennis testen. Dat doen we dan in De Voor of De Na. Ik ga zo meteen een fragment draaien van een liedje. Aan jou de taak om titel en artiest door te geven van die track. En of dat die voor of na een bepaald jaar is uitgebracht, dat willen we ook van je weten. Is die vandaag, gaat de opdracht namelijk om, voor of na het jaar 2000 uitgebracht?
1: Ja, ben benieuwd.
0: Ja, ik ben ook heel benieuwd. Gisteren hadden we namelijk Pure Shores van All Saints. Mm-hmm. Dat was de opdracht waar we naar zochten. En het antwoord ook. En vandaag dus de vraag. Titel en artiest voor of na het jaar 2000. Stuur je antwoord door via de app studio11.nl/WhatsApp. Er ligt wat op je te wachten. Dat is namelijk en de titel dagwinnaar. En vandaag, omdat het Nederlands elftal heeft verloren, stellen we ook een sticker beschikbaar.
1: Ja, dus, alleen vandaag.
0: Alleen vandaag, inderdaad. Ja, stuur je antwoord in studio11.nl/WhatsApp. En goed opletten, want dit is namelijk de opdracht. Ben je er klaar voor, Ries?
1: Kom maar op.
0: Ik hoop jij ook. Kom maar op.

0: Ja, wie is dit? Dat is de vraag. En is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht? En ook wil ik van je weten wat de titel is van die track. Richard Harreman, heb jij een idee?
1: Ja, het is geen Sam Smith.
0: Nee, dat... Sherlock. Ja, nee, lekker man. Maar wie is het wel? Dat is natuurlijk de vraag. Heb je daar wel een idee van?
1: Ja.
0: Oh, je hebt een idee, oké.
1: Een van de weinige liedjes die ik uit die periode wel kan herinneren.
0: Ja, want dit is wel een beetje die periode waarvan jij juist weet van... Er zijn wel moeilijk. Flinke grote zwarte gaten die er zijn gevallen toen.
1: Dat is nog net. Dat kon nog net. Het was net op de valreep.
0: Oké. Ja, ik ben heel benieuwd of jij het ook weet. studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord door te geven. Nog één keer even het fragment waar we naar op zoek zijn. Althans, de titel en artiest en of dat hij voor of na het jaar 2000 is uitgebracht. Hij klinkt in ieder geval als volgt. Tonight, let me hold you, go caress my body. You got me going crazy, you... Ja, en dan moest ik hem uitzetten, want anders dan hoor je de titel al. Wie denk je dat het is? Wat is de titel van die track en is die voor of na het jaar 2000 uitgebracht? Laat het weten. studio11.nl/WhatsApp. Wellicht ben jij zometeen de dagwinnaar in de voor of daarna. En win jij die felbegeerde sticker? Ik ben heel benieuwd. studio11.nl/WhatsApp. En zometeen het antwoord.

0: Shakira, Shakira, samen met Alejandra Sanz. La Tatura. Wat anders dan... Die rapjes, weet je wel. Dat is dan de la rapjes.
1: Ja,
0: tortillas. La tortilla. Van Tequila en Alejandro Sanz.
1: Het is toch wel mooi dat ze een tribuut geven aan Rob de Nijs hier ook in.
0: Ja, er zit een soort van mama appelsap in, hè? Rob de Nijs, Rob de Nijs.
1: Hey, telefoon.
0: La la la la la, Rob de Nijs. Ja, maar dat kan niet, want we moeten door. Want zojuist hebben we namelijk het fragment laten horen van de opdracht van vandaag in De Voor of De Na. Het is een muziekkennisquiz die we spelen in de ochtendshow.

0: We zijn op zoek naar titel en artiest voor of na het jaar 2000, want daar spelen we mee. Richard Arman, jij zei, ik heb wel een idee wie het zou kunnen zijn. In ieder geval geen Sam Smith.
1: Nee.
0: Maar wie is het wel? Dat is natuurlijk wel de vraag. Laten we het fragment nog even een keertje laten horen. Oeh, daar ging bijna de mist in.
1: Aha.
0: Ja. Maar Ries, wat denk jij wie het is?
1: Ik denk dat het is Kevin Little met Turn Me On.
0: Oké, en dan voor of na het jaar 2000?
1: Ja, na 2000.
0: Na 2000, zeg jij. Ja, we vroegen jou natuurlijk ook om een antwoord in te sturen, want misschien heeft Richard Arman het wel helemaal fout. Daarnaast draait het helemaal niet om het antwoord van Ries. Nee. Maar vooral om het antwoord van jou. Daan die heeft dat gedaan, maar die heeft toch een verkeerd antwoord ingezonden, want het is niet goed namelijk.
1: Jammer, Daan.
0: Sophie heeft het ook niet goed, ook Emma en Tess hebben het niet goed. Maar wie het wel goed heeft, althans dat hoop ik in ieder geval, dat is, even kijken hoor. Wie is dat nou? Oh, Mats. Mats die heeft dat ingezonden, Mats de Graaf. Ik ga het antwoord even invullen die jij heeft gegeven, want hij zegt namelijk eigenlijk hetzelfde antwoord als Richard Arman.
1: Ja.
0: Kevin Little, Turn Me On. En hij zegt ervoor.
1: De voor?
0: Of daarna. En dan zegt hij daarna.
1: Oké.
0: Hij houdt ons een beetje in de maling. Want hij zegt, ik dacht in eerste instantie ook, nou, die heeft het niet goed, want hij zegt ervoor. Maar hij zegt uiteindelijk, nee, de voor of daarna. Het is daarna. Nou, dat betekent dat het goed is. Want inderdaad, we waren op zoek naar Kevin Little, Turn Me On. Na het jaar 2000 is hij uitgebracht. Namelijk het jaar 2003, om toch even te controleren. We zijn al voorbij het fragment, wacht even hoor. Dat is... Hier komt ie.
1: Ja, is duidelijk hè.
0: Turn Me On. Van Kevin Little. Ja. 2003 komt hij dus vandaan. Het is natuurlijk van de man die uit... Ja, het is de Vincentianische zanger. Oftewel, hij komt uit Saint-Vincent aan de Grenadines. In ieder geval een plek uit de Caribische Zee. Zo.
1: Hè? Oh,
0: kom eruit.
1: Ja.
0: Maar goed, Kevin Little dus, daar waren we nou op zoek. En dus ook het jaar 2003. Dat betekent dat we morgen met het jaar 2003 gaan spelen in de voor of de na.
1: Ja,
0: dus wil je ook kans maken op de titel dagwinnaar? Want dat is Mats vandaag. De titel die komt hem toe. En ook de sticker die komt hem toe, want we gaan hem naar hem opsturen. Mats, stuur ook even je contactgegevens door, hè, want anders kunnen we het namelijk niet doen. Dus,
1: inderdaad.
0: En maar van harte, Mats. Hatsie Matsie. Lekker bezig. Morgen dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. En dan alleen wel de titeldag winnen hoor. Het is alleen maar vandaag dat die sticker wordt uitgedeeld vanwege het verlies van het Nederlands elftal. Verder deze uitzending gaan we nog even luisteren naar hoe dat is gegaan in een cafeetje in Alphen aan de Rijn. Qua het Nederlands elftal. Hoe mensen dat hebben beleefd. Wouter Kikstra die was voor ons op pad. Hij kwam in ieder geval deze ochtend op deze manier terug. Oh, daar ben ik het even kwijt. Als het goed is, is dat dit fragment. Kwam die terug vanuit dat cafeetje?
2: En als we heel goed luisteren, dan horen we geluiden van mensen die opruimen. Het is klaar, het is over, helaas. Nederland heeft niet gewonnen. Marokko gaat door naar de volgende wedstrijd. Hebben we genoten? Jazeker. Is het balen? Jazeker. Maar Marokko, heel veel succes, veel plezier en geniet er vast van de volgende wedstrijd. Tot over een volgende keer.
0: Ja, tot over een volgende keer inderdaad. Ja. Wouter Kikstra die was daar aanwezig. Zometeen dan gaan we even naar de rest van zijn verslag luisteren. Want hij heeft er was genoeg om over te praten, moet ik zeggen.
1: Dat wel, ja.
0: Ja. Goed, bij deze weet je dat ook weer. En ook zometeen komen we erachter wie nou de nieuwe voorzitter is van de voetbalvereniging Alvia. Want als het goed is, is daar gisteravond over vergaderd. En is daar een naam op de planken gekomen? En als het goed is, hebben we die zometeen ook aan de telefoon. Tenminste, dat hopen we dan.
1: Ben benieuwd.
0: Nou, dat en meer. Zometeen na het nieuws van 9 uur.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
4: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
7: Wij zijn erbij.
8: Ruben de Bruin speelt vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
7: Jij bent erbij.
8: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
7: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
9: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
7: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
10: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
7: Vacature@studioalve.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: De Ochtendshow. Hele goedemorgen, 8:58 is het. De Ochtendshow voor dinsdag 30 juni, Studio Alphen, Kagen, Brazem. En het nieuws, de NOS.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
12: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
11: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Mazraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
13: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
11: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En wat er aan de hand is in de regio hoor je van Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Bij Hoorn West in Alphen aan den Rijn komt een nieuw bedrijventerrein van 6 hectare. De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan hiervoor vastgesteld. Over ongeveer een half jaar start het bouwrijp maken van het terrein. De gemeente verwacht veel belangstelling door voor de bedrijfskavels. Na de sluiting van het asielzoekerscentrum in 2029 wordt ook dat terrein ingericht voor bedrijven. Op het terrein van voetbalvereniging ARC werd zaterdag de 9e editie van de AFA Cup gehouden. Meer dan 60 teams en zo'n 1000 spelers deden mee aan het eendaagse voetbaltoernooi. Ondanks temperaturen boven de 30 graden werd er volop gevoetbald. Bezoekers konden daarnaast genieten van eten, drinken en optredens tussen de wedstrijden door. Hoogmade stond afgelopen weekend in het teken van de 30e editie van het Flippofeest. Ondanks regen en onweer trok het tentfeest opnieuw veel bezoekers die dit jaar in sportoutfit verschenen. Met 3 podia, verschillende activiteiten en veel feestvierders kijkt de organisatie terug op een geslaagde jubileumeditie. Ben je nieuwsgierig naar de beelden? Kijk dan op studiokagenbrazen.nl. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ik vind het toch altijd bijzonder, omdat er geen Flippo aan te pas komt.
1: Ja.
0: Ja. Maar het is wel een verwijzing naar iets waar we in het verleden natuurlijk heel veel aandacht voor hebben gehad. De Flippo's. En vandaar dat ze altijd een thema aanhouden die daar ook aan de verwachtingen voldoet. En vandaar dus het Flippo-feest.
1: Oké. Okay. Ja.
0: Had je veel Flippo's vroeger trouwens?
1: Nee, nooit aan meegedaan.
0: Nooit aan meegedaan?
1: Nee, nooit aan meegedaan.
0: Hey, we waren zelfs zo fanatiek dat we op een gegeven moment dachten, ja, we willen de collectie wel compleet maken. Dat we stickers hadden. Dubbele stickers heen te plakken. Zodat we uiteindelijk de collectie wel hadden.
1: Oh ja.
0: Het was wel een beetje vals spelen.
1: Ja, dat wil ik net zeggen.
0: Ja. Maar goed, uiteindelijk is het nooit gelukt.
1: Nou, jammer.
0: Maar we hadden wel smerige handen omdat het allemaal in die zakken zaten. Uiteindelijk mocht het niet meer, hè? Er mochten geen flippers meer in de zak verschijnen. Oh, omdat mensen ze opaten per ongeluk. Dat ze dachten dat ze een chipje hadden, maar dat was de Flippo.
1: Echt?
0: Flippen dat ze zijn.
1: Ja, je moet ook niet in het donker eten, die chippies.
0: Goed, dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, er zijn nog 12 meldingen over. Er staat op dit moment nog 66 kilometer in de regio. 144 minuten vertragingstijd in totaal. Krijgt mij de langste en die duren een kwartier of langer. Om te beginnen met de A44. Den Haag richting Amsterdam natuurlijk. Die

0: Wegwerkzaamheden tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen. De weg is dicht, daarom wordt er omgereden. Nou, dat zou ik niet doen via de A4 Rotterdam richting Amsterdam. Het loopt er namelijk vast. Iets minder vast dan een half uur geleden hoor. Maar tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep staat op dit moment 25 kilometer. De vertraging bedraagt daar zo'n 43 minuten. Dan de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouden en Nieuwebrug levert je tijdverlies op van een kwartier. Er staat 8 kilometer op die weg. En tot slot nog de N207 Hillegom richting Alphen aan de Rijn. Tussen de aansluiting met de N205 en de aansluiting met de A4... daar is een file ontstaan door een ongeluk omdat de weg daar dicht is. 2 kilometer staat er en je vertraging is daar een half uur. Dus probeer daar om te rijden. En de volgende sporen moet je volgens mij ook vermijden... want het is nogal bal daar dan.
1: Ja, beperkingen in de materieelinzet die zorgen voor minder intercities in onze regio... en bij deze dan de 5 belangrijkste trajecten. Schiphol Airport Leiden Centraal, Leiden Centraal Rotterdam Centraal... Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal... en Den Haag Centraal, Gouda-Goverwelle. Die beperkingen duren tot vanavond 11:15. Dan heb ik nog een andere melding, namelijk over de HSL. Minder treinen op de HSL en dat komt door een defecte trein. Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden ook dus minder treinen. En dat duurt nog tot ongeveer 10:15.
0: Oké, gebruik in ieder geval de reisplanner van de NS om jouw route te checken... en ervoor te zorgen dat je even die routes vermijdt. En anders lekker thuis blijven, lekker in bedje gaan liggen... omdat je het Nederlands elftal hebt gezien en een beetje verdrietig bent.
1: Ja, precies, dat kan.
0: En zo meteen in de ochtendshow, dan gaan we verder uithuilen... want dan gaan we luisteren naar het verslag van Wouter Kikstra. In een cafeetje in Alphen aan de Rijn was hij vannacht aanwezig. En zo meteen komen we erachter, krijgen we het antwoord op... ja, wie is de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia? En hopelijk hebben we zometeen de nieuwe voorzitter aan de telefoon.
2: De Ochtendshow met Wesley Hoek. Studio Alphen en Studio Kaag en Razen.
3: Morning.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
6: Hey, hallo Wesley.
7: Hallo Wiebke.
3: Goedemorgen.
8: Heb gemeend.
9: Goedemorgen.

Ja, Acapulco. Ik wilde zeggen nieuws uit Jason Derulo, maar dat is helemaal niet waar. 2021 komt die plaat vandaan. Daarvoor ook zeker niet nieuw. Prince en de New Power Generation uit 1991. Diamonds and Pearls. De ochtendshow. Een echte diamant. Beetje roestig, maar uiteindelijk glijdt hij er toch lekker doorheen tot 10 uur de ochtendshow. Studio van Kagebraas om goedemorgen. Laten we even wat nieuws zo nemen. Want de stormschade waar we het de afgelopen dagen mee te maken hadden, die loopt flink op, hè? De schade door de zware storm met mega hagel van afgelopen weekend, die blijkt veel groter dan.

0: eerst werd gedacht. Verzekeraars hebben inmiddels meldingen ontvangen die samen goed zijn voor... Ries, doe eens een gok.
1: 200 miljoen, weet ik het
0: Nee, zo erg is het nou ook weer niet.
1: Oké, gelukkig.
0: Iets meer dan een miljoen euro. Maar wel aan schade, dat is toch wel irritant natuurlijk. Vooral auto's, woningen en kassen raakten zwaar beschadigd... door de uitzonderlijke grote hagelstenen. Nu hebben wij die niet gehad hier, geloof ik. In de regio. In Alphen aan de Rijn niet. Hoe zat het bij jou? Heb jij een grote hagelstenen gehad?
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Je stuurde me wel een zorgelijk appje van... Moet ik nog wat doen? Moet ik nog voorzorgsmaatregelen nemen of wat dan ook?
1: Maar... Ik had mijn hagelhoes had ik al uit de opslag gehaald.
0: Ja.
1: Maar die was niet nodig.
0: Een hagelhoes? Is dat...
1: Die plaats je over je auto heen. Dan is er een dikke laag zitten tussen. En dan krijg je dus geen deuk in je auto.
0: Een soort van stootkussen?
1: Zoiets, ja.
0: Oh, dat is lekker.
1: Ja.
0: Waar koop je dat? Dat wil ik ook.
1: Ja.
0: Geef me maar het linkje door, dan ga ik het zo bestellen. Kunnen we niet via WhatsApp doen? Moet je natuurlijk via allerlei webwinkels doen en zo. Maar er is wel nieuws over WhatsApp, want ze lijken namelijk een functie te ontwikkelen... waarmee gebruikers elkaar kunnen toevoegen zonder dat er een telefoonnummer aan te pas komt. In plaats daarvan kunnen mensen gebruik maken van een unieke gebruikersnaam. Dat moet dan de privacy verbeteren, vooral wanneer contact wordt gelegd met mensen die je nog niet kent. Of ja, misschien dat het waarschijnlijk vanuit bedrijven ook wat makkelijker gaat... Aan de andere kant, vanaf morgen 1 juli...
1: Ja,
0: dan mogen de bedrijven jou niet meer zomaar bellen om contact te leggen. Hè? Dus waarschijnlijk krijg je dan eerst een mailtje van... joh, we willen graag contact met je hebben. Mogen we je bellen? En dan moet je daar eerst toestemming voor geven om dat wel of niet te doen. Laten we het ook nog even hebben over Europa. Want Europa heeft niet alleen te maken natuurlijk met defensie, met economie, met dat soort zaken. Maar ze kunnen ook kritische vragen stellen. En dat hebben ze gedaan aan Nederland, want ze voldoen mogelijk niet... aan de Europese regels voor het spoor.
1: Oh.
0: Volgens de Europese Commissie heeft de NS nog altijd een dominante positie... op het Nederlandse spoorwegnet. En daardoor zouden andere vervoerders onvoldoende de kans krijgen... om te concurreren met de NS. De Nederlandse overheid moet nu uitleg geven over de huidige situatie. Dus die moet even op het matje komen.
1: Even langs.
0: Zeg, ik zei het net al in de ochtendshow. Mogelijk hebben wij de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia aan de telefoon. Gisteravond is er namelijk een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
2: Best goedemorgen.
0: Het Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Maar hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
2: Ja. Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè, want zo werkt het formeel.
0: Ja.
2: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
0: Ja, want Martijn van Dalen ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
2: Ja, dankjewel.
0: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
2: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd... toen kwam er toch wel een tegenkandidaat op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken.
0: Oh.
2: Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. Maar net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
0: Ja, maar had het dan toch wel, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen. Had dat gekund?
2: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè?
0: Ja,
2: laten we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen. Hè? Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we vooropstellen dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Dat het ook wel heel makkelijk instappen is. Hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
2: Nou, dat absoluut, hè. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. Hè. Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, hè. Je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alvia maakt.
0: Ja. Nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar.

0: geweest, daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van joh, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alvia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
1: Nee. Ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alvia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volks en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt. Ja. Je moet je eigen ervoor inzetten en dan komt alles vanzelf op zijn pootjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming, we gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
0: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
1: Nee, we blijven oranje. We blijven oranje.
0: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
1: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alvia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent. Hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alvia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alvia Thunderbirds. Hè? Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
0: Ja. Dat is dan de basis die al staat. Maar ik neem aan dat er ook nogal wat wensen zijn waarvan leden zoiets hebben. Misschien kun je dat en dat veranderen of kun je dat misschien aanpassen. Kwamen er al leden naar je toe met allemaal wensenlijstjes?
1: Nee, helemaal niet. Nee. Helemaal nog niet. Hè. Dus wat dat betreft, ik ga natuurlijk kennis maken met iedereen. Hè, want ik ken lang niet iedereen van die 1300 leden. Dat is investeren en wat daaruit komt, dat gaan we vanzelf zien. Ja. Maar het is met name samen. Het is niet de voorzitter bepaalt niet. Het is uiteindelijk iedereen. Je doet het met elkaar.
0: Het is meer een controlerende functie bijna.
1: Ja. En dat zeg ik van je bouwt gewoon voort op de stabiele basis die door Martijn en Edwin natuurlijk is achtergelaten. En daar ben ik ze ook heel erg dankbaar voor. En als je dan natuurlijk samen kijkt met technische staf en ja, onlangs aangestelde hoofdtrainer Alex Redel. Ja, dan kijken we ook wel vol vertrouwen naar een nieuw voetbalseizoen uit.
0: Ja. Nu hebben we het vorige keer natuurlijk ook erover gehad dat het best veel tijd kost, hè, zo'n voorzitterschap voor een voetbalvereniging. Ik weet niet hoe dat thuis inmiddels is gevallen. Heb je inmiddels al een beetje onderhandeld van, joh, je mag zoveel dagen op de club zijn? Of je werkt natuurlijk ook als raadslid. Moet je daar ook nog iets mee onderhandelen, zeg maar, qua tijd?
1: Nee, tijdsverdeling? Nee joh. Ik heb een vrouw uit duizenden. Ik zeg, zo'n vrouw krijg ik nooit meer.
0: Die is blij als je op pad bent, zeker?
1: Gaan in. Ja, ze laat me echt vrij in alle dingen. Het enige wat we altijd zeggen, ja, de zondag, die is echt wel voor mijn gezin.
0: Ja. De zondag, dan moet je lekker thuis blijven en de rest van de week mag jij op pad.
1: Ja, precies.
0: Ja. En dat is dus ook goed te combineren met je werk voor de gemeente?
1: Ja. Wat dat betreft kunnen we dat prima inpassen. Hè. We hebben natuurlijk ook een mooie grote fractie en we kunnen dat prima verdelen. En dat is juist het mooie. Weet je wel, de gaatjes die je hebt, die vul je de ene kant op en de andere kant op. En dat is gewoon mooi om te doen. Hè? En mooi om ook maatschappelijk bezig te zijn. Hè?
0: Ja.
1: Wat dat betreft zeg ik altijd, ik heb altijd midden in de maatschappij gestaan. En je maatschappelijke bijdrage leveren, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. En wat is er dan mooier hè, om het bij zo'n voetbalvereniging te doen. Waar ja, dat volkse en dat doen maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Dat je daar onderdeel van mag maken.
0: Dat niet alleen, maar je kan natuurlijk een maatschappelijke functie bekleden van achter een bureau, maar je staat er gewoon middenin. Dus dat maakt het ook wat makkelijker, neem ik aan.
1: Ja. Ik zeg altijd, je moet er gewoon in de samenleving staan en niet ergens op een kantoortje of wat dan ook.
0: Ja. U vraagt me wel af, Nico. Dat is, ja, misschien, dat is eigenlijk een soort van twee pet heb je dan op. Want je bent natuurlijk onderdeel van een gemeente. Je bent ook onderdeel van een voetbalclub. Stel, de voetbalclub die wil iets voor elkaar krijgen. En die heeft eigenlijk geld nodig van de gemeente, bij wijze van spreken. Dat er velden moeten worden veranderd en dat daar geld voor nodig is. Vanuit kunstgras weer terug naar gewoon gas of andersom. Is dat dan iets waar jij dan voor moet aankloppen bij de gemeente? Of kun je dat dan weer eigenlijk vanuit de andere pet weer oppakken?
1: Nee, wat dat betreft moet je dat puur ook gescheiden zien. Hè? Op het moment dat je natuurlijk dingen doet waar de gemeente in beeld komt, hè, dan zal er inderdaad die gesprekken zul je voeren met de bestuursleden en met de gemeente. Maar ik bedoel, als er in de gemeenteraad uiteindelijk wat uit voort moet komen, ja, dan moet ik me eigen onthouden. Hè? Ja. Dat is dan wel een nadeel. Want ja, je moet wel integer blijven en die dingen goed gescheiden houden. Dus op het moment dat er belangenverstrengeling is, ja, dan moet je in een gemeenteraad even afstand doen. Moet je even pas op de plaats maken. Ja, en die visie, dat moet je wel goed voor ogen hebben. Dat op het moment dat er, zeg maar, belangenverstrengeling is, ja, dan moet ik een stapje opzij doen in de gemeente.
0: Ja, nee, het is ook niet zo dat als je je huis wil uitbouwen, dat je dan een vriendje aankijkt en dan zegt van, joh, geef me het even. Nee, dat werkt niet natuurlijk.
1: Ik bedoel, en dat moet je gewoon heel transparant houden en helder. En zolang je dat maar voor ogen houdt, hè, dan kan dat ook niet gaan schuren.
0: Moet je dat wel opgeven dan ook bij de gemeente? Moeten zij daar een soort van toestemming voor geven? Of ben je gewoon vrij daarin eigenlijk?
1: Ja, daar ben je vrij in. Maar je moet alle nevenfuncties moet je wel opgeven. Dus het eerste wat ik vanochtend gedaan heb, toen ik om 7 uur op kantoor was, is even een mailtje gestuurd naar de Griffie. En als je nu op de gemeentesite kijkt, dan zie je gewoon dat de nevenfunctie van mij en ook voorzitter van voetbalvereniging Alfia is.
0: En per wanneer gaat die in?
1: Die is begonnen, hè.
0: Oh, meteen al begonnen? Aan de slag?
1: Ja, gelijk aan de bak.
0: Wat ga je? Ja, we zitten midden in de zomerstop. Wat ga je nou als eerste doen zometeen? De koffie aanzetten?
1: Eerst eens kijken met de DB en de andere bestuursleden gaan we kijken. De gesprekken aan met de commissies die er allemaal zijn. En je eigen toch verdiepen in hoe staan we ervoor en hoe loopt het en waar loop je tegenaan. Dat is met name de zomerperiode gewoon eens goed overbruggen. Dat je ook iedereen een beetje leert kennen. Hè? Want dat zeg ik, 1300 leden, dan ken je niet iedereen.
0: Nee, je kent een hoop, maar niet iedereen. Dat is zeker waar.
1: Daar wil ik wel in investeren, dat je zoveel mogelijk mensen kent gewoon.
0: En zo is het. En daar gaan natuurlijk ook de wedstrijden bij helpen. Zowel van de jeugd als van de grote herenteams. En ook de damesteams natuurlijk, die bij Alfia rondlopen.
1: Ja, dat benoemde ik al niet voor niks. Hè. Het is niet alleen de grote groeiende meidentak, maar ook de veterinnen en al dat soort dingen. Hè. En dat is het mooie, dat Alfia is er voor iedereen.
0: En dat gaat het ook blijven als ik jou zo mag horen. Je gaat niet veel veranderen. Je gaat eigenlijk alleen maar het goede voortzetten. En misschien hier en daar een aanpassing volgens de visie. Maar wat dat betreft blijft het gewoon een mooie club. En hopende dat het ook onder jouw leiding nog groter gaat groeien, moet ik zeggen.
1: We gaan ervoor, hè. We gaan ervoor. Maar dat zeg ik, het allerbelangrijkste is dat je dat DNA blijft bewaken. Ja, en aan de andere kant heb je ook een grotere uitdaging. Hè? Want ja, dat je groter wordt en al dat soort dingen betekent ook dat je meer vrijwilligers hebt. Hè? Dus dat zijn echt ook nog wel uitdagingen voor de toekomst waar je tegenaan loopt.
0: Ja, en daar ga je in ieder geval voor inzetten en ervoor zorgen dat die mensen er komen. Zo is het ook natuurlijk.
1: Ja.
0: Nico, nogmaals van harte gefeliciteerd. Geniet vooral van het nieuws dat het zover is. Maar geniet ook vooral van de periode dat je het mag gaan doen. Want ja, dat is ook wel iets
1: absoluut.
0: Wat je snel vergeet.
1: Absoluut, en we zijn er ook onwijs trots op. Wat dat betreft is het gewoon mooi dat je van zo'n mooie vereniging dan voorzitter mag zijn.
0: Ik wens je nogmaals van harte gefeliciteerd. En een mooie dag ook voor vandaag. En we gaan jou in de toekomst wel vaker spreken, denk ik, in die rol dan.
1: Ongetwijfeld.
0: Gaan we dat doen. Wellicht zandbalvoetbal vanaf volgend seizoen. Met Nico de Jong als voorzitter.
1: Dankjewel, Wes.
0: Dankjewel, mooie dag.
1: Samba. En fijne dag.
0: Ja, zandbalvoetbal. Het zou lekker zijn bij Alfia. Maar goed, volgend seizoen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen om kampioen te worden. Wellicht voor Alfia volgend seizoen. Zou mooi zijn. Nico de Jong, de nieuwe voorzitter van de voetbalvereniging. En dit is Bellini met Samba de Janeiro op de radio. Wacht even hoor, loop vast.

0: Ja, lach er maar om. Zo lachen was het nou ook weer niet. Want het Nederlands helftal heeft natuurlijk verloren. Vannacht van Marokko. Niet in de huidige speeltijd, maar wel in de minuten daarna. Gezien het feit dat ze natuurlijk penalties hebben moeten nemen. En ja, waren het niet dat Nederland niet zo heel goed is in het strafschoppen is. Ik snap het ook niet, want ik weet nog dat Ronald Koeman heeft gezegd, die zelf trouwens altijd heel goed is geweest in strafschoppen nemen. We hebben geoefend. We hebben iedereen op alle manieren strafschoppen laten nemen en het moet helemaal goed komen. En uiteindelijk blijkt me weer, het kwam niet goed. Toch? Beetje balen. Maar goed.
1: Ja, de zoveelste deceptie.
0: Nou ja, zo is het inderdaad. Ja, voor onze Marokkaanse vrienden maakt het allemaal niet uit, want die hebben gewonnen. Daarmee kunnen zij doorgaan naar de volgende ronde. Of gaan ze door naar de volgende ronde. En is het ook dat ze dan tegen Canada komen te spelen? Dat is een van de gastlanden die op zich wel verrast, moet ik zeggen, dit jaar. Het is nog geen uitgemaakte zaak, hoor, dat ze nog een extra ronde overleven. Maar het is wel een feit.
1: Als je ziet dat zelfs Duitsland eruit geknikkerd kan worden.
0: Ja, ja. Dat is het voetbal, hè? De bal is rond, ja. Roepen ze dan. Zeg, Wouter Kikstra, die was vanmorgen, eigenlijk vannacht, was hij in een cafeetje in Alphen aan de Rijn. En was hij even aan het sfeer happen.
2: En als we heel goed luisteren, dan horen we geluiden van mensen die opruimen. Het is klaar, het is over, helaas.
0: Ja, dat is een beetje de conclusie die je kon trekken. Maar tijdens die wedstrijd gebeurde onder andere dit. Een groot feest toen Nederland 1-0 scoorde. Ja, en maar het moment dat ze scoorden.
2: De tweede actie begonnen en de Nederlandse winnaar. Deze doel van Nederland. Goal!
0: Ja, toen ging het helemaal los natuurlijk ook. Want iedereen was helemaal blij. Het zat er niet aan te komen namelijk, dat doelpunt. Cody Gakpo, bijzonder verhaal natuurlijk ook. Naar aanleiding van het overlijden van zijn ongeboren kindje. Er zat veel verdriet en veel emotie in het elftal. En dat was ook te zien na het doelpunt. Want ook de bank die rende massaal het veld op om naar Cody Gakpo te gaan. Om ervoor te zorgen dat ze hem konden omhelzen. En daar bleek ook duidelijk dat hij vrij emotioneel was. Bijzonder moment voor hem dat hij in ieder geval het eerste doelpunt wist te scoren. Maar ja, uiteindelijk.

0: zin en we zagen het ook. Zometeen in de ochtendshow heb ik nog even een gesprek met Van Wouter Kikstra, met een van de Marokkaanse supporters die daar aanwezig was. We zijn ook wel benieuwd hoe dat dan is tussen al die Hollanders die een beetje feest proberen te vieren en eigenlijk Marokko het feest probeert te stelen in dat opzicht. Dat gebeurde dan ook. Zometeen dat gesprek erover. Eerst is het ook tijd om naar het nieuws te gaan. Daarna dat gesprek dus. En ook de uitslag van het Rad van Fortuin natuurlijk. Want we vragen jou wat jij wilt horen in de ochtendshow. Dat kun je doen door te stemmen via @studio of op Instagram. In de story vind je namelijk een poll met twee opties. En dat heeft te maken met de categorie...
1: Wat was het ook weer? Je gooit managers over het blok.
0: Oranje, 100%.
1: Hij staat er niet tussen.
0: Ja, 100% NL.
1: Dat was het. Ja, ik zit bij het verkeerde draaiboek te kijken. Ja, ik zit al voor te werken. Vanmorgen natuurlijk.
0: Dat is onhandig natuurlijk. Ja, 100% NL, daar ging het om met een zomerstintje. Twee platen staan er voor je klaar. Via @studio of op Instagram vind je die opties. En door te stemmen bepaal je dus mede wie we zo gaan draaien. Nou, dat allemaal nog zometeen in de ochtendshow. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. De hoofdpunten van de NOS.
2: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de overwinning van Marokko op Oranje bij het WK is het in Den Haag onrustig. Feestende voetbalfans gooiden stenen en zwaar vuurwerk naar de politie. Die gebruikte het waterkanon en enkele mensen zijn opgepakt. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Voor het Nederlandse cryptoplatform Knaken is faillissement aangevraagd door het OM. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. En het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Ik hoop dat hij het goede draaiboek voor zich heeft, Richard Harreman. Ja, want daar staat het nieuws namelijk in. Uit de regio, Richard, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Jij heb je hem?
3: Ja.
0: Mooi.
3: Aan de Sterkenburg in Alphen aan de Rijn is gistermiddag brand ontstaan in een garage. Het vuur zat in het dak en de spouwmuur en ontstond vermoedelijk na werkzaamheden. De brandweer moest delen van het dak openbreken om de brand te blussen. Niemand raakte gewond en de situatie was snel onder controle. Drie verdachten van de vondst van ruim 500 kilo cocaïne in een loods in Alphen aan de Rijn mogen voorlopig naar huis. De inhoudelijke rechtszaak ging niet door vanwege de extreme hitte, waardoor een nieuwe zittingsdatum nog maanden op zich laat wachten. De rechtbank laat de mannen onder strikte voorwaarden vrij. Ze mogen onder meer geen contact met elkaar hebben. De werkzaamheden aan de A44 richting Amsterdam lopen 2 dagen uit door de warmte. Rijkswaterstaat kan vanwege de hoge temperaturen niet dag en nacht doorwerken. De snelweg tussen Noordwijkhout en de knooppunt Burgerveen gaat daardoor naar verwachting pas aankomende vrijdagochtend weer open. Verkeer moet rekening houden met extra reistijd via de omleidingsroutes. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Ja, de ochtendspits lost inmiddels snel op. Toch blijft het nog steeds best wel druk in de regio. Er zijn nog 7 meldingen over. Totale lengte van 41 kilometer en een vertragingstijd van 86 minuten. Laat ik niet flauw doen. Laat ik ze alle 7 benoemen. De A4 die loopt vast door de werkzaamheden op de A44. Dat is dan tussen afrit Noordwijkhout en knooppunt Burgerveen, zoals je al bij Richard hoorde. Dat duurt nog tot vrijdag dus. Maar daardoor loopt het dus wel vast op de A4. Tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade staat 14 kilometer op dit moment. De vertragingstijd is meer dan een half uur. De A4 daarna richting Amsterdam loopt ook vast. Tussen Zoetwater, Rijndijk en Nieuw-Vennep staat 9 kilometer. En je oponthoud duurt zo'n 6 minuten. Een kapotte vrachtauto zorgt voor vertraging op de A5 Amsterdam richting Hoofddorp. Tussen afrit IJmuiden en knooppunt Hoek staat 3 kilometer. Vertraging duurt 6 minuten. De rechte rijstrook is afgesloten. Hebben we nog de A20, Hoek van Holland richting Gouda. Tussen Rotterdam, Prins Alexander en knooppunt Gouwen 8 kilometer, 10 minuten. En de andere kant op, tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel, daar 5 kilometer en 11 minuten vertraging. Hebben we er nog eentje, tot slot, de N207 Hillegom richting Alphen aan het Rijn. Een ongeluk zorgt voor vertraging, omdat de weg dicht is. En tussen de aansluiting met de N205 en de aansluiting met de A4 staat 2 kilometer en de vertraging is daar bijna een half uur. Ja, er is ook het een en ander aan de hand op het spoor en daar weet Richard dan weer alles van.
3: Ja, ik roep het al sinds afgelopen vrijdag. Beperkingen in de materieelinzet zorgen voor minder intercities in onze regio. Bij deze dan de 5 belangrijkste trajecten daarvan. Schiphol Airport Leiden Centraal, Leiden Centraal, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Rotterdam Centraal, Utrecht Centraal, Den Haag Centraal en Den Haag Centraal richting Gouda Govenwellen. De beperkingen duren tot vanavond kwart voor 12. Dan heb ik nog een andere melding voor je. Minder intercity of minder treinen op de hoge snelheidslijn. En dat komt allemaal door een defecte trein. Tussen Schiphol Airport en Rotterdam Centraal rijden er dus minder treinen. En dat duurt nog tot ongeveer 11:15.
0: Ja, gebruik in ieder geval de reisplannen van NS om jouw route te checken. En heel veel succes wensen wij jou. En krijg je dan ook van ons. Dus bij deze, succes.

Jack Savretti. En Back Where I Belong. Het is ook ja, natuurlijk hetgeen waar het Nederlands elftal terug naartoe gaat. Waar zij ja, behoren tot een familie.

0: gewoon weer bij elkaar komen. De teleurstelling met elkaar delen, maar ook toch de blijdschap met elkaar delen. Dat ze weer thuis zijn en dat ze er weer voor elkaar kunnen zijn. Want dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. We weten inmiddels, Marokko die is door naar de volgende ronde op het WK voetbal. Gaan spelen tegen Canada. Dat is de volgende tegenstander. En Wouter Kikstra die was vannacht in een cafeetje in Alphen aan de Rijn om de wedstrijd te bekijken, om die te volgen, om de sfeer daar een beetje te proeven. En hij kwam op een gegeven moment in gesprek met een supporter van het Marokkaanse elftal.
1: Ik sta hier nu naast iemand anders. Voor welk team ben jij?
2: Marokko.
1: En waarom ben je voor Marokko?
2: Marokko. Mijn ouders komen uit Marokko.
1: Maar tot zover. Hè? We zitten ondertussen in de 101 minuut. Wat vind jij van de wedstrijd?
2: Geweldige wedstrijd. Genieten. Top voetbal.
1: Maar dan ga ik het toch vragen. Wat hoop jij voor deze ochtend, voor de score? Wat hoop jij voor zometeen?
2: Ik ben geboren in Nederland, dus ik ben een Nederlander en Marokkaan. Allebei is goed. Geen probleem.
1: Nou, je moet toch wel zeggen dat je jouw hoop toch een klein beetje dan Marokko wint.
2: Tuurlijk. Maar als Nederland doorgaat...
1: Maar volgens jij, wordt er zo meteen nog gescoord of wordt het penalties?
3: Tommy.
0: Ja, en het bleek een leuke sfeer daar te zijn. Uiteindelijk toch een beetje gedoe van mensen die een beetje dronken waren en zo. Maar dat was weer snel gesust. Dus dat is mooi om te horen. En maar ook mooi om te horen dat het allemaal gewoon kan. Hè? Dat alles op een leuke manier is beleefd daar in het café. En voor hem maakt het niet zoveel uit. Nederland of Marokko, wie dan ook doorging. Hij was voor allebei, maar uiteindelijk trok Marokko aan het langste eind. Die teleurstelling moeten we verwerken. Gelukkig kunnen we je wel blij maken. En dat doen we dan.
4: Het blad.
0: Dankjewel Hans. Met het Rad van Fortuin. En we hopen eigenlijk jou blij te kunnen maken. Want dan betekent het dat we jouw keuze gaan draaien in de ochtendshow. We hebben namelijk 2 platen voor je klaargezet via @cdalf op Instagram. 1 daarvan mogen we zometeen gaan draaien. De categorie die gisteren is gedraaid, althans van het rad is gekomen. Dat is de categorie
5: 100% NL
0: geworden. En dan wel met een klein zomerstintje gezien de temperaturen een beetje aanblijven. We midden in de zomer zitten, dus daar konden we prima een zomerstintje aan koppelen. Dat doen we de hele week. Vandaar dat Richard Harman is gegaan voor...
5: Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig.
0: Nou, dat is wel een echte zomerse Nederlandse track natuurlijk. Dus in zoverre klopt het helemaal. Ja, ik ben gegaan voor een hit die viral gaat in de afgelopen weken. Ook in de top 40 is verschenen. Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten.
5: Ah.
0: We hebben ze net achter de rug, maar misschien wil je het toch horen in de ochtendshow. Zullen we maar gauw het muntje erin gaan gooien om bekend te maken wie we gaan draaien?
5: Doe maar.

0: En vanavond is 100% NL. Wordt het Rutger van Barneveld of toch de jeugd van tegenwoordig? Nou ja, waar kiezen we voor, Ries?
1: Nou ja, goed, met 60% van de stemmen mag er eigenlijk geen twijfel meer genoemd worden natuurlijk. We hebben een winnaar. En die is geworden de jeugd van tegenwoordig.
2: Het Rad van Fortuin.
3: Sí, sí.
4: Señor, hola, ¿cómo está?
0: Hij luistert niet hoor. Blijf maar doorbrabbelen, het lijkt wel Spanjaard joh.

0: is Spanjaard, wij. Ik ben stank, maar het is geen bingo. Ik krijg niks, ik zeg yo no tengo. Bitch, nigga, yo no quiero. Hangen met mensen, schero. Hier, neem een Spaanse troep. Donde está mi dinero? Buenas noches en tot ziens. Vet velente, nunca, nooit vriends.
1: Los gezelligitos, donde está genitos? Oh. Costa del Sos. Los gezelligitos, donde está genitos? Costa del Sos.
2: Hola, supermercado de la bancos por aquí.
1: Let's get Spanish.
2: Get Spanish.
1: Get Spanish on.
2: Get Spanish on. Hola, supermercado.

0: Ja, Get Spanish van de jeugd van tegenwoordig is de winnaar van het Rad van Fortuin van vandaag. Categorie 100% NL ging het om met een klein zomerstintje. Ja, waar gaan we dan een zomerstintje aan koppelen? Want met welke categorie gaan we morgen verder?
1: Het Rad van Fortuin.
0: Daarvoor zit Richard Arman weer bij het Rad van Fortuin om er een flinke slinger aan te geven en de nieuwe categorie te bepalen. En ben je er klaar voor, Ries?
2: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: 1, 2, 3, daar ga jij. Nou.
2: Het is geworden een geel kader.
0: Een geel kader?
2: En erop staat te lezen... Disco Classics.
0: Oeh, dus disco-muziek morgen in de ochtendshow. Ja. Met dus een zomerstintje eraan gekoppeld. Dat was wel even een opgave, maar dat gaat uiteindelijk helemaal goed komen, denk ik. Ja. Dat wat betreft dit verhaal rondom de ochtendshow en het Rad van Fortuin. Vanmiddag komt hij online trouwens, @studioelf op Instagram. Houd het in de gaten, want uiteindelijk bepaal jij wie wij morgen draaien in de ochtendshow door te stemmen.
2: Ja.
0: Nou, dat eigenlijk... Zeg, het zit erop voor vandaag, aflevering 551 van de ochtendshow. Ja, teleurstellende ochtend wat betreft het Nederlands elftal. Maar goed, we hebben het weer geschaft. De ochtendshow is voorbij. Bijna dan, want morgen zijn we er weer. Moet ik nog even vermelden. Om 7 uur uiteraard met een nieuwe. En ja, Richard bent er morgen ook gewoon weer bij.
2: Ja, zeker.
0: Weet je wie er morgen ook weer bij is?
2: Nou?
0: De cultuurmakelaar, Jesse van Kampen. Want hij is terug van zijn huwelijksreis. En nou ja, morgen dan gaan we alle verhalen van hem aanhoren. En hij heeft iets bijzonders meegemaakt. Daar gaan we morgen ook nog even over naar vragen.
2: Ja, tuurlijk. Dat is waar ook, ja.
0: Ja, dus dat morgen in de ochtendshow.
1: Het

0: En we zitten een beetje aan de tijd, dus we moeten heel gauw er doorheen. Dan heb ik een van de grappen van de dag voor je, Ries.
1: Oh, nou, ben benieuwd.
0: Ja, want... Oh, waar heb ik hem nou? Shit. Ik wilde zeggen, dan moet ik even snel doorheen, maar dat... is niet heel handig, dit. Oh ja. Gisteren wilde ik een afspraak maken met de tandarts, maar dat lukte niet helemaal. Want
1: oh?
0: Ja, ik kreeg te horen, hij is op vakantie. Hij trok het even niet meer.
1: Die is grappig.
0: Vond je die grappig?
1: Ja, die vind ik grappig.
0: Die vond je dan... Die vond... Ongelooflijk.
1: Ja.
0: Die vond hij dan weer wel grappig. Zeg, ik ben Thijs ook ineens weer kwijt. Dus nou, we moeten even doen zonder Thijs. Maar goed. Jij kunt het ook, Ries.
1: Kan ik het ook?
0: Ja, sluit hem af als Thijs.
1: Vergeet het niet, jongens. Maak er wat van.
0: Wauw. Tot morgen.
2: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
4: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
5: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
4: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1. En in de verlenging werd niet gescoord, dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
6: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
4: Marokko speelt in de 8e finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende. Bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 12 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droog te kookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationale spelers gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 2 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 3 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 4 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden. Maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna 1/3 van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaarstaat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
1: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.

0: Een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
1: Best goedemorgen.
0: Het Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Maar hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
1: Ja, ja. Ja! Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè, want zo werkt het formeel.
0: Ja.
1: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
0: Ja, want Martijn van Dalen die ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
1: Ja, dankjewel. Dankjewel.
0: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
1: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd, toen kwam er toch wel een tegenkandidaat op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken.
0: Oh.
1: Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. Maar net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
0: Ja, maar had het dan toch wel, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen, had dat gekund?
1: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè,
0: ja,
1: laten we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen. Hè? Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we vooropstellen dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Dat het ook wel heel makkelijk instap is. Hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
0: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
1: Nou, dat absoluut, hè. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. Hè. Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alfia maakt.
0: Ja. Nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar geweest. Daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alfia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
1: Nee, ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alfia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volksen en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt.
0: Ja. Hè,
1: je moet je eigen ervoor inzetten. En dan komt alles vanzelf op zijn pootjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming. We gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
0: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
1: Nee, we blijven oranje. We blijven oranje.
0: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
1: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alfia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent, hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alfia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alfia Thunderbirds. Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Telers vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden gaan geregeld in de fout met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat een derde van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt. Het leger gaat beter opletten bij oefeningen tijdens droge periodes. Ze scherpen de regels aan nadat er bij zulke oefeningen 2 maanden geleden grote natuurbranden ontstonden. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. Alleen in het binnenland wat stapelwolken bij 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Misschien heb je het wel voorbij zien komen hoor. De Termen 2 en Alphen Vitaal die moeten één organisatie worden. Dat is in ieder geval de wens van de Alphense College. Van het Alphense College. Termen 2 kennen we natuurlijk van de zwembaden Aquarijn en de Hoorn. Terwijl Alphen Vitaal zich juist bezighoudt met alles wat inwoners gewoon gezonder en actiever maakt. Daar zetten ze zich voor in. Maar wat betekent zo'n samenvoeging dan eigenlijk? Ik vraag het aan Arjen Wille, hij is van Alphen Vitaal. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben je tevreden, blij, opgelucht? Misschien een ander gevoel dat de kogel nu door de kerk is en dat college eigenlijk groen licht heeft gegeven op de samenvoeging?
2: Nou, de raad heeft inderdaad daar groen licht voor gekregen. Afgelopen donderdagavond is het collegebesluit aan de raad voorgedragen en is dat goedgekeurd. Dus we waren al op sneltreinvaart bezig hoor, met alle voorbereidingen. Maar de seinen staan nu op groen, zoals je zegt. En dat is ook wel weer geruststellend. Dus we kunnen lekker door met alle voorbereidingen. Er is genoeg te doen.
1: Ja, want je zegt je bent bezig met voorbereidingen. Dat betekent eigenlijk al dat je een langere tijd al bezig bent. Terwijl daar nog geen groen licht is gegeven. Maar op voorhand eigenlijk al.
2: Ja, inderdaad. Het collegebesluit is al eerder dit jaar genomen. Dus je neemt toch wel gewoon vooruitlopend op een vervolg af als je voorbereidingsmaatregelen. Dus er is een organisatieadviesbureau die ons daarin begeleidt. En je gaat toch wel nadenken van als alles zijn op groen staan, wat moet er dan allemaal gebeuren? Hè? We zitten nu bijna halverwege het jaar. Dus met alle vakanties ertussen is er ook gewoon nog een hoop te doen.
1: Ja, want wanneer moet het allemaal tot stand zijn gekomen? Wanneer zien we het resultaat, zeg maar?
2: Het streven is om per 1 januari 2027 echt operationeel te zijn.
1: Okay.
2: Dus dat is vlot, dat is nog een half jaar.
1: Ja.
2: Daar moet een hoop gebeuren, maar er staat allemaal wel op papier en de stappen die we moeten nemen. En we worden daarin goed begeleid. Het is zeker een haalbare kaart. En er wordt ook wel gewerkt aan nog een soort plan B scenario, mocht dat onverhoopt toch niet lukken. En daarover komt na de zomer wel meer duidelijkheid.
1: Dit is allemaal natuurlijk ook ontstaan vanuit het verhaal van de Hoorn, het zwembad, wat onder de Termen 2 valt. Die moet eigenlijk worden vernieuwd. Hè? Er is een discussie over, moet er een nieuw zwembad komen? Moet het worden gerenoveerd? Moet het een vitaliteitscentrum worden? Dat soort zaken. Uiteindelijk hebben jullie de koppen bij elkaar gestoken en dachten jullie, wij zijn een match. Waarom matchen jullie, volgens jullie zelf?
2: Kijk, we zijn samen bezig met eenzelfde missie. We staan natuurlijk voor bewegen, sporten, gezondheid, maar ook ontmoeten en samen mooie dingen met elkaar doen. Het zijn allebei mooie, echte lokale organisaties met een gelijke maatschappelijke opdracht van inwoners helpen om actief en gezond en verbonden met elkaar mee te doen.
1: Ja, en dat zijn dan eigenlijk de raakvlakken waarvan jullie zeggen, dit is echt eigenlijk de perfecte match.

0: We hebben allebei een hele belangrijke maatschappelijke opgave.
1: Ja.
0: En het was ook al de wens vanuit het college al langer om te kijken hoe kunnen we nou dat soort maatschappelijke opgaven wat beter en nauw verbonden met elkaar organiseren. Meer in samenhang. Daartoe roepen ook alle nieuwe ontwikkelingen op. Zo bijvoorbeeld binnen het aanvullend zorg- en welzijnakkoord. Om dat soort dingen integraal te organiseren. Dus ja, 1 en 1 is 2. Het contract van de termen 2 loopt af eind dit jaar. En daar wilden ze een nieuwe oplossing voor vinden. Ons contract loopt eigenlijk nog 1 jaar door. Maar dat is een verlengingsjaar. Nou, dachten ze, ja, dit is misschien wel het moment om die stap te zetten.
1: Ja.
0: Nou, daar gaan wij gewoon vol in mee. We gaan proberen een heel mooie nieuwe organisatie neer te zetten.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joe Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Studio Alphen.
3: Met nu,
1: dit is de dag.
3: Wij zijn erbij, net als jij.
1: Studio Alphen.
4: Studio Alphen brengt je nieuwe muziek uit Alphen. Dit is Jasmine.
5: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Better

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegerslootgebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade op faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn en ook aantoonbaar dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegerslootgebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijk

0: beantwoording een vervolgvraag gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
1: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Mogelijk hebben wij de nieuwe voorzitter van voetbalvereniging Alvia aan de telefoon. Gisteravond is er namelijk een soort stemmingsronde geweest. En hebben ze de leden van de voetbalvereniging bepaald wie de nieuwe voorzitter wordt. Ja, ik heb iemand aan de telefoon. Nico de Jong. Nico, goedemorgen.
2: Best goedemorgen.
1: Het Nederlands elftal is natuurlijk geen positief nieuws geweest vannacht. Ik bedoel, ze hebben verloren door de penalties. Maar hebben we wel positief nieuws vanuit jouw persoon?
2: Ja. Wat dat betreft hebben de leden inderdaad een nieuw bestuurslid gekozen. Hè? Want zo werkt het formeel.
1: Ja.
2: En vanuit het bestuur dan de voorzittersrol toebedeeld gekregen.
1: Ja, want Martijn van Dalen ging ermee stoppen. Dat was al eerder bekend. Daarvoor hadden we elkaar eerder ook aan de telefoon. Jij had je in ieder geval opgegeven als kandidaat. Gefeliciteerd trouwens, Nico.
2: Ja, dankjewel.
1: Was je de enige kandidaat of waren er meerdere?
2: Op hele korte termijn, toen de ledenvergadering uitgeschreven werd, toen kwam er toch wel een tegenkandidaat op de rol. Maar die heeft zich direct ook weer teruggetrokken.
1: Oh.
2: Ik denk dat hij zich een beetje bedacht had in de hoeveelheid werk wat het met zich meebracht. Maar dus het was nog even spannend, wel niet. Maar net zo snel als dat hij zich aandiende, was hij ook weer vertrokken.
1: Ja, maar had het dan toch wel, was het dan meer formaliteit? Of had het toch nog kunnen zijn dat mensen zeiden van we kunnen ook tegen je stemmen? Oftewel, dan lopen ze natuurlijk zonder voorzitter rond. Maar dat ze het niet per se in jou zagen, had dat gekund?
2: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Hè,
1: ja, okay.
2: Dat we dat voorop stellen. Dat weet je gewoon nooit met een stemming. Vooralsnog hebben we dat niet hoeven doen. Hè? Dus waren de mensen heel content en blij. Ja, en laten we vooropstellen dat zeg maar Martijn van Dalen en met name Edwin zo'n basis neergezet hebben de afgelopen jaren. Dat het ook wel heel makkelijk instap is. Hè? Want de trein die dendert. En dat is wel neergezet door de bestuurdersleden die nu vertrokken zijn.
1: Ja, maar dat betekent wel dat je best wel grote schoenen hebt om te vullen.
2: Nou, dat absoluut, hè. Maar dat heb ik gisteren ook gezegd. Hè. Je moet in een aantal schoenen gaan stappen. Maar vooralsnog zeg ik van, het draait niet om de voorzitter. Het draait uiteindelijk, je doet het met elkaar. En vooral dat samen met al die vrijwilligers die daar dagelijks en wekelijks mee bezig zijn. Dat is wat Alvia maakt.
1: Ja. Nu loop je daar natuurlijk ook al wat jaartjes rond. Je bent ook scheidsrechter daar geweest. Daar ben je inmiddels mee gestopt. Maar je vertelde toen wel van, er is eigenlijk geen soort van campagne meer. Hè? Je hebt wel een idee hoe je het wil gaan doen in de toekomst met Alvia. Eigenlijk ook niet al te veel veranderen, omdat juist de basis heel goed is. Maar maakt het je dan nu wel wat zenuwachtiger nu het daadwerkelijk zo is?
2: Nee, ik ga er met een frisse blik in. Hè. Wat dat betreft is het mooi om te zien dat Alvia natuurlijk een echte familieclub is. Hè, waar ze met elkaar presteren hè, zonder die identiteit te verliezen. En daarin zeg ik wel, ja, dat past ook wel een beetje. Hè. Een beetje dat volksen en dat doen maar normaal. En vooral dat doen. Ja, ik denk dat het dan vanzelf ook wel goed komt.
1: Ja.
2: Je moet je eigen ervoor inzetten. En dan komt alles vanzelf op spookjes terecht. En dat zeg ik nogmaals, de basis is zo goed neergezet door Martijn en Edwin. Ook als je kijkt naar de verduurzaming. We gaan nu batterijen aanschaffen om zeg maar de energie die we met de zonnepanelen op de kleedkamers hebben liggen, om die uiteindelijk ook op te slaan. Dus ja, er staat zo'n sterke basis.
1: Het andere oranje wordt wat groener, wilde je zeggen.
2: We blijven oranje. We blijven oranje.
1: Ja, want dat is niet zo, hè? Je gaat niet grote aanpassingen doen. Het is niet ineens dat je een ander clublogo krijgt of met andere shirts gaat spelen.
2: Helemaal niet. Weet je wel, met name, en ik had dat in een eerder gesprek met je al gezegd, dat DNA van Alvia, dat willen we met elkaar wel bewaken. Hè? Want Martijn heeft natuurlijk heel veel goed werk gedaan van 500 naar 1300 leden. Ja, dat doet wat met een vereniging. Maar dan moet je ook dat DNA, dat je dat volkse bent en dat je er dus voor iedereen bent. Hè? Of het nou de selectie is, maar ze zijn er voor iedereen. Het is natuurlijk van de allerkleinste Alvia-guppen tot veteranen, de veteranen en de groeiende meidentak en de Alvia Thunderbirds. Dus het is met name een gezellige maatschappelijke club waar iedereen gewoon welkom is. En dat DNA moet je bewaken met elkaar.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Gaan we niet langer aan het lijntje?

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Dus jij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer, vanavond blijft het overwegend bewolkt.
1: Dit is Studio Alphen.
2: Met nu?
1: Dit is de dag.
2: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Misschien heb je het wel voorbij zien komen hoor. De Termen 2 en Alphen Vitaal die moeten één organisatie worden. Dat is in ieder geval de wens van de Alphense College. Van het Alphense College. Termen 2 kennen we natuurlijk van de zwembaden Aquarijn en De Hoorn. Terwijl Alphen Vitaal zich juist bezighoudt met alles wat inwoners gewoon gezonder en actiever maakt. Daar zetten ze zich voor in. Maar wat betekent zo'n samenvoeging dan eigenlijk? Ik vraag het aan Arjen Wille, hij is van Alphen Vitaal. Arjen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ben je tevreden, blij, opgelucht? Misschien een ander gevoel dat de kogel nu door de kerk is en dat college eigenlijk groen licht heeft gegeven op de samenvoeging?
2: Nou, de raad heeft inderdaad daar groen licht voor gekregen. Afgelopen donderdagavond is het collegebesluit aan de raad voorgedragen en is dat goedgekeurd. Dus we waren al op sneltreinvaart bezig hoor, met alle voorbereidingen. Maar de seinen staan nu op groen, zoals je zegt. En dat is ook wel weer geruststellend. Dus we kunnen lekker door met alle voorbereidingen. Er is genoeg te doen.
1: Ja, want je zegt je bent bezig met voorbereidingen. Dat betekent eigenlijk al dat je een langere tijd al bezig bent. Terwijl daar nog geen groen licht is gegeven, maar op voorhand eigenlijk al.
2: Ja, inderdaad. Het collegebesluit is al eerder dit jaar genomen. Dus je neemt toch wel gewoon vooruitlopend op een vervolg af als je voorbereidingsmaatregelen. Dus er is een organisatieadviesbureau die ons daarin begeleidt. En je gaat toch al nadenken van als alles zijn op groen staan, wat moet er dan allemaal gebeuren? We zitten nu bijna halverwege het jaar. Dus met alle vakanties ertussen is er ook gewoon nog een hoop te doen.
1: Ja, want wanneer moet het allemaal tot stand zijn gekomen? Wanneer zien we het resultaat, zeg maar?
2: Het streven is om per 1 januari 2027 echt operationeel te zijn.
1: Okay.
2: Dus dat is vlot, dat is nog een half jaar.
1: Ja.
2: Daar moet een hoop gebeuren, maar er staat allemaal wel op papier en de stappen die we moeten nemen. En we worden daarin goed begeleid. Het is zeker een haalbare kaart. En er wordt ook wel gewerkt aan nog een soort plan B-scenario, mocht dat onverhoopt toch niet lukken. En daarover komt na de zomer wel meer duidelijkheid.
1: Dit is allemaal natuurlijk ook ontstaan vanuit het verhaal van De Hoorn, het zwembad, wat onder de Termen 2 valt. Die moet eigenlijk worden vernieuwd. Hè? Er is een discussie over, moet er een nieuw zwembad komen? Moet het worden gerenoveerd? Moet het een vitaliteitscentrum worden? Dat soort zaken. Uiteindelijk hebben jullie de koppen bij elkaar gestoken en dachten jullie, wij zijn een match. Waarom matchen jullie, volgens jullie zelf?
2: Kijk, we zijn samen bezig met eenzelfde missie. We staan natuurlijk voor bewegen, sporten, gezondheid, maar ook ontmoeten en samen mooie dingen met elkaar doen. Het zijn allebei mooie, echte lokale organisaties met een gelijke maatschappelijke opdracht. Van inwoners helpen om actief en gezond en verbonden met elkaar mee te doen.
1: Ja, en dat zijn dan eigenlijk de raakvlakken waarvan jullie zeggen, dit is echt eigenlijk de perfecte match.
2: Nou, we hebben allebei een hele belangrijke maatschappelijke opgave.
1: Ja.
2: En het was ook wel de wens vanuit het college al langer om te kijken, hoe kunnen we dat soort maatschappelijke opgaven wat beter en nauw verbonden met elkaar organiseren. Meer in samenhang. Daartoe roepen ook alle nieuwe ontwikkelingen op, zoals bijvoorbeeld binnen het aanvullend zorg- en welzijnakkoord. Om dat soort dingen integraal te organiseren. Dus 1 en 1 is 2. Het contract van de Termen 2 loopt af eind dit jaar. En daar wilden ze een nieuwe oplossing voor vinden. Ons contract loopt eigenlijk nog 1 jaar door, maar dat is een verlengingsjaar. Nou, dachten ze, dit is misschien wel het moment om die stap te zetten.
1: Ja.

0: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid er toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de NCTV zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Het dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen de Australiër Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd. De Jong won vandaag uiteindelijk in 5 sets. Het weer, morgen zonnig en overwegend droog. In het binnenland wat stapelwolken en het wordt 23 graden.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Er is van de week naar buiten gebracht dat in het natuurgebied Zegersloot straks gejaagd mag worden. De gemeente die heeft een jachtrecht voor 6 jaar verhuurd aan de Wildbeheereenheid Aarlanden. Er mag alleen geschoten worden op de dieren die schade veroorzaken. De Partij voor de Dieren die vindt dat raar. Want er wordt eigenlijk gezegd, ja, waar wordt er dan schade aangericht? Ik praat daarover met de persoon die voor de Partij voor de Dieren is. De fractievoorzitter daarvan. En ook vogelaar Stef Strik. Stef, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dat ben ik inderdaad.
1: Ja, Stef, voor de mensen die niks van het onderwerp afweten. Waar gaat het precies over? En kun je uitleggen wat er zometeen mogelijk gaat zijn als er die jachtvergunning kan worden gehanteerd?
2: Ja. Nou, nu was het zo dat in het verleden die vergunning ook al is verleend. Dus er werd al gejaagd in het Zegerslootgebied. En dat is onder het mom van schadebestrijding of populatiebeheer. Maar dat zijn beide termen die eigenlijk verhullen dat het gewoon om plezierjacht gaat. Want er is hier in dit gebied absoluut geen sprake van schade.
1: Nee, want waar blijkt dat dan uit? Wat voor schade zou er dan volgens de gemeente moeten zijn?
2: Nou, die vragen hebben wij schriftelijk gesteld en er wordt geen antwoord op gegeven. Er is geen aantoonbare schade.
1: Nee.
2: En toch wordt de vergunning verleend, of de toestemming verleend om hier in dit gebied te mogen jagen. En dat heeft waarschijnlijk te maken met het minimum aan areaal wat een wildbeheerseenheid moet hebben om te mogen jagen in een bepaald gebied. En dan wordt dit gebied erbij getrokken. En op die manier is hier ook jacht mogelijk. Alleen ja, dit is niet alleen een natuurgebied, maar ook gewoon een recreatiegebied. Waar van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat heel veel mensen recreëren, wandelen, fietsen en met hun hond lopen. En wij vanuit de Partij voor de Dieren vinden het onbespreekbaar dat hier dan ook nog gejaagd wordt.
1: Ja, want toch nemen we ons heel klein beetje extra mee daarin van wat de regels eigenlijk zijn op dit moment qua jagen in dat gebied. Want het mag dan wel, maar dat heeft natuurlijk ook wel weer te maken met bepaalde regels, denk ik, of bepaalde voorwaarden.
2: Ja, en die zijn best streng. En ook de gemeente heeft zelf behoorlijk strenge regels. Want het gaat hier over de wet natuurbescherming. En in Alphen mag je alleen jagen in het kader van schade op faunabeheer. Maar dan moet er echt de noodzaak aanwezig zijn en ook aantoonbaar dat er sprake is van schade.
1: En als we het over de schade hebben, dan gaat het om zeg maar vogels die schade brengen aan de natuur.
2: Ja.
1: Ja, oké. Okay. Ja. Zo toch ook een beetje de uitleg voor de mensen die niet helemaal begrijpen hoe het in de natuur in elkaar steekt, zeg maar. Dat zijn een beetje dan de regels die de gemeente in ieder geval aanhoudt en wat eigenlijk binnen dit hele verhaal ook wordt toegepast. Volgens jullie is dat niet het geval. Waar blijkt dat dan uit?
2: Nou ja, iedereen die hier rondloopt, die ziet hier vogels gewoon rustig fourageren, leven en broeden. Dat geldt ook voor de haas en een enkel konijn wat hier wel eens rondhuppelt.
1: Ja.
2: Want ja, geeft dat nou echt schade of overlast? Struikel je hier nou over de hazen en over de wilde eenden in het Zegerslootgebied? Nee, dat is gewoon niet zo. Het is een natuurlijk biotoop waar het evenwicht goed op orde is. En dan moet je niet als mens tussendoor gaan zitten met jacht om dat evenwicht te verstoren.
1: Ja, dat natuurlijke proces gaat er dan eigenlijk om.
2: Ja. Er is een voedselpyramide, zoals we dat noemen, hè, van hoog naar laag. Ja.
1: En dat is natuurlijk hoe de natuur werkt. Jij zegt, als mens moeten we daar niet tussen zitten. Daarom heb je eigenlijk ook vragen bij dit hele verhaal. Die vragen heb je namens de Partij voor de Dieren dan ook gesteld aan het college.
2: Ja.
1: Maar je zegt, er is geen antwoord op gegeven. Waarom niet? Heb je daar een idee van? Of moet dit nog worden behandeld in een raadsvergadering bijvoorbeeld?
2: Nou, het staat als ingekomen stuk in de raad vanavond. En ik zal aangeven dat we niet tevreden zijn over deze beantwoording en vervolgvragen gaan stellen. Want er wordt kennelijk niet bijgehouden wat er geschoten wordt en wat dan die overlast of schade is hier in dit gebied. En dat is wel de voorwaarde om hier toestemming voor te verlenen. Dus ik voel me een beetje met een kluitje in het riet gestuurd met de beantwoording.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Goedenavond, het is ondertussen 7 uur. Je luistert naar Studio Alphen. Zo meteen hebben we Spaatkamer. Eerst het nieuws van de NOS.
8: Dorold Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
9: Dat zat bij mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
10: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
9: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus verzorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sneakte.
8: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
11: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet één of twee gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
8: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Studio Alphen.
12: Met nu.
4: Kevin's Platenkamer.
12: Wij zijn erbij. Net als jij.
4: Studio Alphen.
7: Hi, ik ben Kevin. En ik heb een zolderkamertje met dozen vol platen die al jaren liggen te verstoffen. De mooiste pareltjes, grootste meezingers en prachtige chansons tover ik nu langzaam tevoorschijn. Welkom in mijn platenkamer.

deze heerlijke Alright. En eigenlijk heel deze sound. Het was overigens maar één album hoor. Daar won hij allerlei prijzen mee. En daarna was zijn carrière klaar. Hij stond onlangs in Paradiso. Hij is weer helemaal terug. Populair op TikTok en bij een nieuwe generatie. En je hoort hem hier aan het begin van de dinsdagavond. Een hele goede avond. Het is 7 over 7 op deze dinsdag 30 juni. Ja, en ik ben weer terug. Vorige week zat op deze plek Joris in Kevin's platenkamer. Maar vandaag mag ik het gewoon weer lekker mijn eigen programmaatje doen. Daar ben ik heel blij mee. Dus kom lekker binnen. Ga lekker zitten. Vind een plekje op deze zolder vol met dozen met fantastische muziek erin. We gaan lekker nerden, meezingen van alles. En je kan je suggesties ook altijd achterlaten. Vind ik leuk. Dan doen we het gewoon met elkaar. 0172-515-153 of Instagram @Kevin_N_Valk. Daar kun je terecht. Zometeen gaan we het even hebben over hoe de dag was namens die Miker.

Show Me Love. Robin, die overigens in het voorprogramma van Harry Styles staat, stond in ieder geval in de arena. Die 10 shows heeft ze daar gestaan. Je kent haar misschien ook wel van Dancing On My Own. En deze was haar eerste hit, de eerste single van haar album uit 95. Werd pas een aantal jaar later echt een grote hit. En is ontdekt door Mea. En ken je Mea nog? Dat is van dat liedje All About The Money. Even kijken hoor. Dat liedje dat gaat ongeveer zo. Even kijken, ja. Ja, dit liedje. Ja. Ja, waanzinnig natuurlijk. Goed. Goedenavond. Welkom op deze dinsdag 30 juni, de laatste van deze maand. Hoe was je dag? Heb je nog wat meegemaakt? Nou, ik zag in ieder geval voorbij komen dat de gemeente al langs 12.000 adressen is geweest om de controle te doen op de hondenbelasting. Ja, als je een hond thuis hebt zitten, je hebt hem niet aangegeven, doe dat nou gewoon even. Want er wordt dus op gecontroleerd. Ondertussen zijn er 300 nieuwe aanmeldingen gedaan. En het is ook best wel ietsjes duurder geworden. Want sinds dit jaar zijn de kosten licht gestegen. Voor een eerste hond bedraagt de belasting €67,80. Voor een tweede is dat €102,48. En voor iedere hond daarboven €169,92. En ja, wie zijn hond niet aanmeldt bij de gemeente, die riskeert een boete. Dus er zijn al 300 mensen met een boete. Dus ik zou zeggen, meld hem aan. Ja goed, je hoorde het al net in het NOS-journaal voorbij komen. Ons kabinet heeft dan nu waarschijnlijk een meerderheid gevonden om de stikstofplannen uit te gaan voeren. Pro, oftewel GroenLinks PvdA, wil in de Tweede Kamer in ieder geval meegaan. Ook in de Eerste Kamer. Dat zou in de Tweede Kamer betekenen dat er sowieso een meerderheid is voor deze plannen. In de Eerste Kamer komen ze nog 3 zetels tekort. Dus dat zouden ze dan nog moeten vinden bij bijvoorbeeld linkse partijen als SP, Volt of Partij voor de Dieren. Dus dat is nog even spannend. In ieder geval de eerste stappen worden gezet. En ik weet niet of jij er gebruik van hebt gemaakt, maar er zijn zo'n 175.000 mensen die met de trein zijn gegaan. Met dat zomertreinabonnement, weet je wel, voor die €50.

Antoon en De Enige, dat is zo'n banger. Ja, sorry, ik vind het gewoon echt een hele lekkere plaat. En in deze platenkamer zoek ik wat liedjes uit. Jij ook, overigens. En dan komt dat samen in een soort euforie van heerlijke muziek. Daarvoor hoorde je Maroon 5, Christina Aguilera en Moves Like Jagger. En ik zei het al even, je kunt dus meedenken. Je mag me sowieso berichtjes sturen. Maar je kan ook stemmen op Instagram. Snackbox.

0: Dit zijn de keuzes. Het is Gym Class Heroes, Emily Vine en Stereo Hearts. Play My Tees, Hey There, Delilah en Fred Again, Maria, We've Lost Dancing. Je kunt dus stemmen op Instagram, kun je even laten weten.
1: Welkom in Kevin's platenkamer.
0: En simpelweg, de meeste stemmen gelden. En dan kun je vervolgens ook weer laten weten wat er dan weer aangevuld kan worden. En zo houden we het snackbakje levende. Zometeen heb ik het over het thuisadres van een van de grootste zangers en artiesten aller tijden. Hij kon eigenlijk alles zelf. Na Joan Osborne ken je deze nog, One of Us. Altijd lekker hier in Kevin's platenkamer.

zo rond 7:30 tijd voor een filosofische benadering van of er een god is. Ik weet het niet helemaal. Maar Joan Osborne. Het zet me wel altijd aan het denken als ik dat liedje hoor. One of Us. In ieder geval, je hoort het allemaal hier in Kev's plaatkamer op Studio Alphen. Een hele goede avond. Thuis zijn is zoiets iets geks, toch? Soms ben je op een plek waarbij je direct het idee hebt, hier ben ik thuis, hier voel ik me thuis, terwijl je er misschien wel voor het eerst komt. Kan ook een vakantieoord zijn, hè? Dat je in, weet ik veel wat, met het vliegtuig aankomt, dat je naar buiten stapt, dat je direct de warmte over je heen voelt vallen van het prachtige Griekenland bijvoorbeeld. En dan direct denkt, ja, hier hoor ik thuis. Het is iets heel geks, dat gevoel dat je kan hebben. Zelfs ook op een plek waar je juist heel vaak bent, dat je dat niet voelt. Voor Prince was dat eigenlijk net zo. Er was voor hem een plek van liefde en van vrede en van absolute creatieve vrijheid. Zonder limieten, zonder regels, zonder iets dat hem zou weerhouden daarvan. En dat was Paisley Park. En dat is uiteindelijk vernoemd naar ook een liedje dat hij erover heeft geschreven. En het is een beetje een kruisbestuiving, zo mag je het wel zeggen. Maar dat vind ik eigenlijk ook wel weer leuk. Want wat nou als je dus je thuis voelt op de plek waar je vervolgens dan ook weer muziek over mag maken. Nou, dat is dan deze plaat geworden. Het is overigens een eerste singeltje dat hij uitbracht in 1985. Voor zijn album Around the World in a Day. En dat was sowieso lekker experimenteel. En dat singeltje, dat heeft een soort design dat je nu zou terug kunnen vinden op Versace-kleding van bijvoorbeeld het Nederlands Elftal. Het Nederlands Elftal, god, daar moeten we het ook zo meteen nog over hebben.

this is where I hit.

basic justice of cause and effect. Respect, love, compassion.

in Kevin's platenkamer. Goed dat je erbij bent hier op Studio Alpha. Ik vind het dus heel vet dat, ja, en sorry, dat is misschien een beetje breed, maar dat muziek in zoveel stijlen uiteindelijk ook allemaal weer een hit kunnen worden. Als in deze plaat van Velus is helemaal niet een lekker popplaatje. Is weer heel iets anders dan wat we, weet ik wat, van Madonna horen van Dua Lipa. Maar het is ook een hit en dat vind ik zo vet eraan. Goed, net zoals dat het volgende weer de hele andere ordinaire popkant is. En dat ook niet erg. Ook lekker, weet je wel. Het is namelijk het debuut geweest van Lily Allen in 2006. Even een klein fun fact over haar. Zij heeft dus op iets van 13 scholen gezeten. Ja, dat is toch wel weer veel, zou ik willen zeggen. En toen liep ze uiteindelijk weg van de kostschool op een jaartje of 14. En dan lag je toch als laatste, zou ik willen zeggen.

of Plain White Tees en Hey There Delilah. It's what you do to me. Of Fred Again en Maria Weave Last Dancing. Allemaal in het snackbakje. En om 8:30 hoor je de uitkomst. Je kunt het vinden op Instagram, Kevin Valk. Zoek maar even op. Kom je er vanzelf uit in de story. Het is een verdrietige dag. Ik zei het al even, het is gewoon balen. Ja, laten we eerlijk zijn, voor iedereen die voor Marokko is, van harte gefeliciteerd. Als je niet van voetbal houdt, dan denk ik dat je ook op een bepaalde manier blij bent dat het nu eindelijk voorbij is. Dat Nederlands elftal is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap voetbal. Dan ben je in ieder geval van al dat gezeur af. In de media, op de radio, zoals ook bij mij. Maar goed, anderzijds, als je natuurlijk fan bent, als je liefhebber bent, dan heb je misschien wel gekeken. Ik deed een beetje mee overigens. Ik dacht, ik ga wel slapen, maar ja. Toen had ik eerst Brazilië-Japan zitten kijken. Daarna Duitsland-Paraguay. Dat werd verlenging. Nou, toen had het allemaal geen zin meer om in bed te gaan liggen. Toch maar doorgetrokken. 3:00 begon dan de wedstrijd van het Nederlands elftal. En dat werd uiteindelijk... Nou, ik denk dat ik 6:30 ochtends in bed lag of zo. Nou, goed. Dat is weer zo typisch. Ja, dan moet je ook maar net geluk hebben of je het nog een paar uurtjes kan pakken. Of dat je direct door moet naar je werk. En dan heb je dus al die uren zitten ploeteren om die wedstrijd te kijken. En dan krijg je dit voorgeschoteld. Wat een vreselijke wedstrijd was het toch. Als je het niet live hebt gezien, heb je vast voorbij zien komen hoe het Nederlands elftal de penalty-serie ongelooflijk slecht aanging, om het maar even zo te zeggen. 3 van de 5 penalties werden gemist na het 1-1 gelijkspel. Na 120 minuten na verlenging. En het was gewoon een ramp om naar te kijken. Ja, maar gelukkig, zo zie ik dat dan als voetballiefhebber in het algemeen, gaat het WK gewoon verder. Want ja, het is ergens ook wel weer makkelijk. Nu hoef je niet per se voor iemand te zijn, maar kun je gewoon genieten van de ploeg die je beste voetbal speelt. En zoals nu, Ivorcus, Noorwegen, prachtige pot, heerlijk. En ik voel me nou opeens heel erg verwant met de Nooren. Ik weet ook niet waarom, maar misschien is dat omdat ze ook van schaatsen houden of zo. Ik bedoel, er zijn altijd genoeg overeenkomsten te vinden. Ik weet eigenlijk niet wat ze in die voorkust hebben wat overeenkomt met ons. Maar vast ook wel iets. En dan gaat het WK gewoon door met allemaal prachtige wedstrijden. En dat is dan ook gewoon iets waar we van moeten genieten, toch? Ja, het is balen, maar goed. Dat is het leven. It's a bittersweet symphony. Wie zong daar ook alweer over? Dat was toch een soort bandje met een paar strijkers en zo?

Zou die blij zijn dat we hier zijn en dat terwijl Gijke Arnaert in deze versie hartstikke kwijt is. Dus dan toch wel weer een beetje ingewikkeld. Bluff, Zoutelanden en ze stonden natuurlijk op Concertatie, hun eigen festival. Is ook vet als je dat hebt, als je dat ook kan zeggen. Joh, nee, ik doe op zich niet heel veel bijzonders. Ik heb een band al 20 jaar redelijk succesvol en ik heb een eigen festival. Dat is wel vet. Goed, ja, het is echt het festivalseizoen, hè? Pinkpop was nog voorbij gekomen ergens. Oh ja, en Rock Werchter komend weekend. Heerlijk. Straks overigens nog wat meer over Rock Werchter.

10cc. And I'm not in love. Goedenavond, je luistert naar Kevin's Platenkamer hier op Studio Alphen. Zometeen na het nieuws van 8 uur, dan hoor je natuurlijk weer heerlijke muziek. Eén daarvan is deze. Ik weet niet of je het kan raden als je het zo hoort. Ah, zo, dat is wel heel kort, hè? Ja, een beetje drummen en een beetje afstellen. Nou, hopelijk kom je eruit. Heb je deze al gehoord? Van het nieuwste album van Niall Horan. Best een lekkere plaat hoor, de albumopener. Hoor je nu in de platenkamer. Taste.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Goedenavond, het is 8 uur geworden hier op Studio Alphen. Zometeen nog even een uurtje Kevin's platenkamer. Eerst het nieuws van NOS.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Studio Alphen.
6: Met nu.
5: Kevin's platenkamer.
6: Wij zijn erbij. Net als jij.
5: Studio Alphen.

Locked Out of Heaven. Ja, lekker zeg. En dat hoor je allemaal in Kevin's platenkamer op deze dinsdag 30 juni. Een hele goede avond. 7 over 8 is het alweer. En had je hem geraden net? Dat intro, het is wel wat lastiger. Hè? Er zat een heel kort introotje van een drum- en aftelmomentje voor. Nou goed, je hoort het allemaal dus hier op Studio Alphen. Een hele goede avond. Ik hoop dat je er nog steeds lekker bij zit in deze platenkamer. We gaan nog een heleboel heerlijke muziek af. Het staat nog allemaal hier om me heen. Het is toch waanzinnig. Ik geniet er elke keer weer van. Ik heb wel dit keer een raampje opengezet. Vandaag viel het mee, maar de afgelopen dagen wordt het dan wel enorm heet op zo'n zolder. Nou, in ieder geval heb ik zometeen nog bijvoorbeeld Bente voor je.

woelen erin gemasseerd worden. Dat was echt vrij smerig, maar goed. Bette dus met de nieuwste single, hoor je zo meteen eerst Roachvot. Dit is even de luchtgitaar erbij pakken en losgaan.

0: Bente en 3, 2, 1. Ja, het was een tijdje een zangeres die niet zo heel erg bekend was. En toen was er ooit een beste zangersseizoen en toen deed ze mee. En dat ontplofte natuurlijk volledig. En dit is denk ik een van de eerste singles met wat meer pit die nu de hitlijst haalt. Lekker wel. En daarvoor dus Roachford en Cuddly Toy. Ik ben even aan het zoeken. Want we hebben hier echt een heleboel staan. Het is echt een heerlijke platenkamer. Maar ik zoek even specifiek iets om op te gaan dansen eigenlijk.
1: Wat zal het deze week toch zijn?
0: Ja.
1: Een fijne parel is altijd fijn.
0: Iets van jaren 80 heb ik eigenlijk wel zin in.

Het is Disco Dinsdag vandaag. Dat betekent een heerlijke disco plaatje. En dat het liefst in toch een soort 12-inch versie. Vind ik altijd net even wat spannender, toch? Er gebeurt er iets meer in die plaat. Soms heel lang instrumentaal. Dat is dan wel weer dat je denkt, zo, daar moeten we even doorheen komen. Maar ik zie het ook altijd zo. Op zo'n Disco Dinsdag is het even het moment om alles los te schudden, weet je wel. Dus alle spanning die je in je nek, in je rug, door heel je lichaam hebt, even lekker loskomen door op te staan uit je stoel. Niet als je in de auto zit overigens. En even lekker gewoon alles los te schudden. Dat kan vandaag met deze parel van, ik denk, een van de beste bands uit de jaren 80 ooit. Ja, het is Duran Duran. Oh, je hoort het al. Ja, wat goed zeg. Oh. Het is een 12-inch versie van Girls on Film hier in de platenkamer.

Linkin Park en Breaking the Habit. Even lekker, even wat anders hier in de platenkamer. Goedenavond, Studio Alpha, luister je naar. Adam Levine van, wat is het? Room 5 of zo? Ik weet niet van welke band. Die heeft het zwaar, samen met Gym Class Heroes. Want ze zijn bijna over de datum. En ja, dat is best wel verdrietig. Dus als je daar een verschil in aan wil brengen, dan moet je misschien nog even stemmen op het snackbakje van 8:30 van zometeen. En dan heb je misschien wel het verschil gemaakt in het leven van de beste man. Ik weet dat zeker. Hij zal het heel erg waarderen. Oké. Okay. Eerlijk gezegd, mensen die naar Bali of Australië gaan om zichzelf te vinden of te ontsnappen aan het drukke leven hier in Nederland, neem ik, oké, niet altijd serieus. Soms best wel makkelijk om die een beetje belachelijk te maken of gewoon dat als een grapje sowieso te gebruiken. Maar als je 10 liedjes uit zo'n reis weet te persen, dan ben ik eigenlijk alweer weer snel tevreden. En met 19 jaar is het ongelooflijk knap dat de zangeres Nereza, hartstikke Nederlands, zijn eigen sound heeft gevonden. En dat dan op zo'n reis. De eerste plaat is uitgekomen daarvan voor een EP dat dus die 10 liedjes of misschien een deel daarvan moet gaan bevatten. En ze is dus nog maar 19 en net aan de weg aan timmeren. En dat is gewoon ongelooflijk knap als je dan zo'n ongelooflijk mooi liedje als deze, The Willow Lake, weet te beschrijven.

Reza, de Willow Lake Reza. Het is een Nederlandse zangeres. En eerlijk gezegd, dit is toch gewoon echt wonderbaarlijk schoon. Het is echt een prachtig liedje. En ze is nog maar 19 jaar oud. Ze timmert net aan de weg. Ik vind dat gewoon ongelooflijk knap. En nou, we gaan denk ik nog een heleboel van haar horen. Er komt een EP aan. Dat betekent een soort klein album. Dus ja, ik ben daar heel erg benieuwd naar. En dan moet dat vast toch wel helemaal goed komen. Ja, ik zei het al even, Adam Levine heeft het zwaar. Maar goed, ondertussen hebben wij het ook zwaar. Want ik heb een ongelofelijke track gekregen. Elke dinsdagavond trek ik dan gelukkig verschillende koektrommels en een snoepkastje. Is lekker overhoop om een beetje los te gaan. En in ieder geval een snackbakje op te vullen. Alhoewel dit gelukkig wel een iets gezondere versie is. Je wordt niet zo snel dik van goede muziek, denk ik dan weer. Ja, en iedere dinsdag zitten de meest fantastische platen erin. Elke week opnieuw aangevuld aan de hand van jouw suggesties. En ik, ja, Adam Levine die zit er al een aantal weken in met Gym Class Heroes. En dat is dan die Stereo Hearts. Je hoort hem zo meteen ook. En ja, het kan zomaar zijn dat hij hier volgende week uit is. Want een keertje zijn al die snacks over datum. En dan kun je ook weer nieuwe suggesties aanleveren. Dat kan allemaal via Instagram. Kevin, _n_valk. En daar kan je dan ook elke week weer stemmen op jouw favorieten. En dan de meeste stemmen gelden zo een beetje. En dan is dus dit een van de keuzes. Stereo Hearts. Dat is wel een hele lekkere plaat. Of heb je hier zin in? Plain White Tees. Ook een prachtig liedje, hè?

Madonna en Fred Again. Maria en We've Lost Dancing. Wel echt een soort corona-anthem was dit. Het was super duidelijk. 75% van de stemmen ging naar deze plaat. Dus ja, dan gaan we deze maar snel lekker oppeuzelen.

0: Marvelous.
1: Fred again in the Bless Madonna en Maria Weave Last Dancing. En wat een heerlijke plaat is dat toch. Ik zet al even Corona Anthem. Dat gaat er ook gewoon letterlijk over. Dat we even niet konden dansen. En ik weet nog in 2023 toen stond Fred again op Rock Werchter. Het festival dat donderdag in vlakbij Leuven weer begint in België. Een soort even knie van Pinkpop, maar dan van onze zuidenburen. En op een berg stond dus daar Fred again. En hij stond in The Barn, dat is de grootste tent. Ze hebben één grote podium, buiten zeg maar. En verschillende tenten, en die zijn echt mega. Zo groot als de Ziggo Dome zeg maar. Maar goed, hij stond daar en iedereen wilde er naartoe mega rijden. Dat was niet normaal, ik zag het voor mijn neus gebeuren. En als je daar naar binnen kon, dan was dat zeker achteraf gezien ontzettend speciaal. Want de beste man speelde daar. Ook uitgeroepen, er is een prijs voor uitgegeven. Het beste festival optreden van het festivalseizoen 2023. Als je in een tent staat, zeker als DJ, dan heb je te maken met dat de grond net even wat anders is dan op een veld. Want normaal sta je op gras. Maar in zo'n tent sta je op houten platen. Alsof je op een soort pallet staat. En deze houten platen die gingen zo ongelooflijk tekeer bij zijn optreden. Die kwamen zo hard omhoog door het gespring van de menigte. Dat uiteindelijk de beveiliging erbij geroepen moest worden om zijn DJ-set vast te houden. En dus omlaag te drukken, omdat hij anders niet verder kon spelen. Ja, en dit is gewoon zo'n goede anderhalf, twee uur lang zo geweest. En daarmee was het dus echt een memorabel moment. Een memorabel moment dat misschien ook komend weekend weer gaat komen. Want ja, dat is het mooie aan al die festivalzomers. Elke keer ontdek je weer nieuwe dingen. Straks erover nog wat meer, want ik heb toen iets ontdekt wat ik je graag nog wil laten horen. En wie weet dat ik hier volgende week sta, volgende week dinsdag, met hetzelfde verhaal over een artiest of een optreden dat waanzinnig was. Want dat kan zomaar, aangezien ik ook dit weekend weer op dat waanzinnige festival in België te vinden ben. Ja, je weet maar nooit wat voor fantastisch er voorbij komt. Eerst nog even genieten van deze heerlijke avond in het fijne platenkamertje van ons. Met Marlena Shaw.

That I Made You Love Me. Ik vind het dus prachtig als generaties elkaar beïnvloeden. Of eigenlijk de oude generatie, in dit geval de nieuwe generatie, heeft aangezet tot denken over het leven en onze maatschappij waarin we dat leven leiden. En het gaat over Boudewijn de Groot met deze klassieker. En je hoort zometeen wat daarvan is geworden in een huidig jasje, geïnspireerd op dit prachtige liedje. Welterusten mijn heer, de president.

Vul zelf maar in wat die meneer anders zou moeten doen. Maar laten we eerlijk zijn, het is helemaal niet zo erg om af en toe een beetje je best te doen om er een mooiere wereld van te maken.

en toen gaat het gebeuren. Maar gelukkig ben ik er volgende week gewoon weer, hoor. Dus niet getreurd. Het was weer een avondje vol plezier en genieten. Ik bedoel, een heleboel fijne muziek. En ook net weer hoe dat elkaar inspireert. Ik vind dat zo leuk. Ik heb nog één artiest voor je klaarstaan. Die zag ik op Rock Werchter dus in 2023. Ondertussen alweer 3 jaar geleden. Dit keer ga ik er weer naartoe. Toen zag ik hem voor het eerst. Zei iemand tegen mij, joh, dat moet je echt even checken. En nu ben ik enorme fan. Dus je ziet hoe het kan lopen.

0: nooit weg.
1: Ja, wie weet wat ik dan nu weer tegenkom en waar ik volgende week weer mee terugkom. Ik heb het over Tamino. En dit is van zijn laatste album. Dat hij overigens ook released in Carré hier in Nederland. Dat is ook prachtig. Every Dance a Mountain heet het album. En dit is de prachtige single Babylon. Fijne avond. Tot volgende week.

0: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. De politie heeft onlangs een minderjarige aangehouden voor het voorbereiden van een terroristisch misdrijf. Volgens Nieuwsuur werd de jongen geïnspireerd door nihilistisch extremisme. Dat betekent dat er geen duidelijke ideologie achter zit. De NCTV maakt zich zorgen over de toenemende geweldsdreiging uit dit soort groepen. De KNVB gaat een melding doen bij het racisme-meldpunt nadat meerdere Oranje Internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
3: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
2: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
4: Ik kom naar Roosendaal toe, maar alles staat lek. En ik kan niet eens via Breda, want dat is ook al helemaal uit.
5: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
6: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
7: Wordt een lange reis?
6: Ja, een paar uurtjes erbij.
2: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van Pro tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van Pro.
3: Wij hebben wel gezegd als Pro, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. Met het abonnement kunnen reizigers tijdelijk voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. Zo werken ze vaak onbetaald over, zegt de Landelijke Huisartsvereniging.
4: We weten ook dat de huisartsen zeker 10 uur per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarief. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
2: De organisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer, vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13... Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over die voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft de politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er een file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartsen.

tarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. De afgelopen jaren is de Zorgautoriteit al 2 keer door de hoogste bestuursrechter hiervoor op de vingers getikt. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Noren wonnen vanavond met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië. Op dit moment begint ook een ander duel in de 16e finale. Frankrijk-Zweden trapt af. Het weer. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar een graad of 13. Morgen opnieuw zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.

0: Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Hoofdhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie, waar de partij toen in zat, opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Ze wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.